0: Hits only.
1: Joy Radio News. Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weeropkomst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint, is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen. Je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: News. Only Joy Radio News.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen na de modderstroom van gisteren. Achter het puin is een meer ontstaan en die dreigt nu ook door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent wordt dat risico alleen maar groter. De komende dagen kan er nog ruim 3 miljard liter water het meer instromen. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. Ze gaan ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zich bijna een uur nadat de vrouw was gevonden zelf op het politiebureau. Agenten van immigratiedienst ICE krijgen handschoenen waarmee ze elektrische schokken uit kunnen delen. Dat plan was er al langer en mensenrechtenorganisaties vonden het een slecht idee. Je zou er onopvallend veel pijn mee kunnen doen. Volgens de Amerikaanse overheid worden de handschoenen juist gebruikt om te de-escaleren. En er worden vieze spelletjes gespeeld bij makelaars, schrijft de Telegraaf. De afgelopen maanden zijn er bijna 1000 klachten over geweest. Huizenkopers klagen over vriendjespolitiek of het opdrijven van de prijs bij mensen die al de hoogste bieder waren. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe en opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zero's en hits van nu.

0: station met de beste 90s. Zero's. En zonder.
1: Joy Radio.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Hits only. Dit is Joy Radio. Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: het station met de beste 90's. Zero's. En zonder.
1: Joy Radio.

0: hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Oh, ik ben klaar met dat ding. Schat, waarom is het gras bij de buren toch altijd groener?
2: Nou, wat denk je? Roca kunstgras natuurlijk.
3: Roca kunstgras, levert maatwerk en kwaliteit. Kijk op rocakunstgras.nl.
1: Dat bedoel ik.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
8: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
7: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: Laat onze adverteerders weten
13: dat je luistert naar Joy Radio.
14: Hits only.
15: Joy Radio News.
16: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. Er wordt ook naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken nog lastiger maakt. In een paar maanden tijd zijn bij Vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen, vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Boksel gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. En in bijna het hele land is het nieuwe schoolseizoen begonnen, maar nog niet alle leerlingen hebben de boeken al in huis. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder, schrijft de Telegraaf. In het midden van het land hebben ook nog niet alle leerlingen hun boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan op sommige plekken nog even regenen, maar de meeste buien trekken weg. Vanmiddag wisselvallig met zon, regen, onweer en windstoten. Daarom is code geel afgegeven. Het wordt hooguit 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
18: einde van de week. Gezellig, een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
20: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan slechts een paar files, maar een aantal leveren wel veel vertraging op. Zoals de A12 richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn er voorlopig dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. Ongeluk op de A15 richting Europoort bij Rozenburg. Kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat kost je een kwartier extra. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Ze knopen in Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. Het rechttunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ritsmeister meldt een camera op de A6, Emmeloord-Muiden bij 83,4. A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,6. En op de A28 Groningen-Zwolle bij 99,5.
23: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezenpistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Joy Radio. Weer.
16: Er trekt plaatselijk onweer over het land. Op sommige plekken kan er veel neerslag vallen in korte tijd. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar zijn er ook opnieuw buien. Met ook weer kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22 en daarbij waait een matige wind. Vanavond is het op meer plekken droog.
15: Joy Radio Verkeer.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment één file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden staat 7 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is Meister Meldenkamera op de A2 naar Maastricht bij 202,1. A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij 51,7. De A28 Zwolle-Assen dan 53,5.

0: is Joy Radio, jouw favoriete radiostation. En binnenkort ook die van je buren.
1: Oprotten!
0: Joy Radio.

0: www.vuurwerken.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
10: Laat onze adverteerders weten
11: dat je luistert naar Joy Radio.
12: Hits only.
13: Joy Radio News.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. En wordt ook naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken nog lastiger maakt. In een paar maanden tijd zijn bij Vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen, vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Bokstel gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. En in bijna het hele land is het nieuwe schoolseizoen begonnen, maar nog niet alle leerlingen hebben de boeken al in huis. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder, schrijft de Telegraaf. In het midden van het land hebben ook nog niet alle leerlingen hun boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt wisselvallig. Flink wat buien met veel regen, onweer en stevige windvlagen. In Limburg tot wel 70 km per uur. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Joy Radio Verkeer.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file. Op de A12 richting Den Haag heb je 25 minuten vertraging tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. flitsmeister met een camera op de A6 en Emmeloord-Muiden bij 83,7. A27 Almere-Utrecht bij 107,9. En op de A28 Groningen-Zwolle bij 99,5.
0: 90's, zeros en hits van u.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl.
3: Jouw plus onze tools. Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl. Mastertools.nl,
4: jouw plus onze tools. Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
16: Joy Radio. Weer.
17: Vandaag wordt wisselvallig. Er zijn flink wat buien met veel regen, onweer en stevige windvlagen. In Limburg tot wel 70 km per uur. Wel trekken de buien snel door, dus het heftige weer duurt maar kort. Tussendoor schijnt de zon af en toe en het wordt maximaal 22 graden.
16: Joy Radio Verkeer.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog steeds file op de A12 richting Den Haag. Tussen De Meern en Woerden doe je er 25 minuten langer over. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Vrachtwagen met pech op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zorgt voor het knooppunt Zonzeel voor 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is afgekruist. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera langs de A1 naar Amsterdam bij 40,0. A27 naar Almere bij 108,6. A35 Enschede-Almelo bij 69,1.

the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar €1,25.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
14: Laat onze adverteerders weten
15: dat je luistert naar Joy Radio.
16: It's only
17: Joy Radio News.
18: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet is gebarsten. De vrees is dat dat voor nieuwe overstromingen in het rampgebied gaat zorgen. De Nepalese politie roept reddingswerkers op om een veilig onderkomen te zoeken. Reddingswerkzaamheden liggen zeker de komende 1,5 uur stil. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud. Het Noorse Hof meldt dat hij in het ziekenhuis is gestorven, waar de afgelopen dagen al meerdere leden van het koningshuis naartoe kwamen omdat zijn toestand verslechterde. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was de oudste vorst van Europa. De maansverduistering van vannacht was vooral in het westen van het land goed te zien. Daar was het volgens Weer Online onbewolkt genoeg. Door de verduistering kreeg de maan een oranje gloed. Alleen de rechterkant werd nog een beetje verlicht door de zon. Het hoogtepunt van de verduistering was om 6:15. En de vakantie is bijna overal voorbij en dus zitten veel middelbare scholieren weer in de schoolbanken. Maar nog niet alle leerlingen hebben alle boeken in huis. Volgens de Telegraaf gaat het vooral in het zuiden mis. Daar zit een derde van de leerlingen al een week zonder boeken. Ook in Midden-Nederland missen boeken, maar daar beginnen ze pas maandag. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt onstuimig. Veel stevige buien met kans op onweer en windstoten, maar ook af en toe zon. Lokaal kan zoveel regen vallen dat het voor wateroverlast zorgt. Er is voor de middag code geel afgegeven. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers.
20: Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zoveel simpel kan het zijn.
21: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
22: Hé, wat doe jij nou?
21: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers, dat is de jaar van Jumbo.
23: Gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
24: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
25: Joy Radio Verkeer.
26: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend stelt het niet erg veel voor qua drukte. 2 files zijn er te melden. Op de A12 richting Den Haag een kwartier extra tussen de Meern en Woerden. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunten Prinsenviel en Zonzeel doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister van de camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 244,7. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij 51,3.
27: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Jouw herinneringen uit de 90s en zero's
2: op één radiostation.
3: Ladies and gentlemen,
2: Joy Radio.

0: autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl. Jouw plus. Oh, ik ben klaar met dat ding. Schat, waarom is het gras bij de buren toch altijd groene?
4: Nou, wat denk je? Roca Kunstgras natuurlijk.
5: Roca Kunstgras levert maatwerk en kwaliteit. Kijk op rocakunstgras.nl.
3: Dat bedoel ik.
6: Joy.
7: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
8: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
7: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Radio Verkeer.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. A73 van Venlo naar Maasbracht tussen Belfeld en de Zwalmentunnel staat 2 kilometer file. De tunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is op dit moment weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht meldt Fitsmeister een camera bij 80,1. A16 Rotterdam-Breda bij 58,8. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij 141.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op. Waar kan

0: Lidl.nl/business.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso.

0: even een 70 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Laat onze adverteerders weten
5: dat je luistert naar Joy Radio.
6: It's only
7: Joy Radio News.
8: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, onder wie premier Jette, condoleren de Nooren. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. Het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost, valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Het meeste is voor de noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Om de kosten in de hand te houden wil het COA met flexibele opvang komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is. En de spermadonor die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen had verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar die deden niks met de informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen even droog en de zon schijnt. Vanmiddag opnieuw fikse buien met kans op onweer en hagel. Ook zijn zware windstoten mogelijk en er geldt code geel. Het wordt 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow,
14: kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
21: Joy Radio Verkeer.
22: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat het even stil voor de Schiphol-tunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang doe je er op dit moment 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven, tussen Zomeren en Gelderop. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is Meistermelder Camera op de A2 naar Maastricht bij 202,1. A6 Lelystad-Muiden bij 62,1. En de A67 vanuit Eindhoven naar Antwerpen bij 18,0.
23: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Joy.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Benefix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Joy Radio.
3: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Laat onze adverteerders weten
9: dat je luistert naar Joy Radio.
10: Hits only.
11: Joy Radio nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet, de grootste aanbieder in Nederland, zijn te duur. De kamers kosten gemiddeld bijna €240 meer dan wettelijk mag. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma Argos. De aanbieders komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en huurders nauwelijks klachten indienen. Een ruime kamermeerderheid wil dat minister van Cultuur ingrijpt en een einde maakt aan de plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. Dat meldt RTL Nieuws. De partijen vinden dat de maat vol is en de omroep niet op tv hoort. Aanleiding is nieuwe ophef rondom een online uitzending waarin uitspraken van Hitler werden besproken. De nieuwe Noorse koning, Hakon, heeft de ministerraad bijeengeroepen. Dat doet hij na het overlijden van zijn vader, koning Harald. In heel Noorwegen zullen van 12 tot 1 de kerkklokken luiden en bij het paleis in Oslo steken honderden rouwende Noren kaarsen aan. Op het plein voor het paleis is een bloemenzee ontstaan. De overleden oud-generaal Ratko Mladic wordt in zijn thuisland Servië begraven met de speciale eer, zegt de regering daar. Mladic zat in de gevangenis in Scheveningen een levenslange celstraf uit voor genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische oorlog. Zo was hij verantwoordelijk voor de massaslachting in Srebrenica. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag ontstaan fikse buien met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Er geldt code geel. Vanavond klaart het weer op en is het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1-team headquarters in Engeland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
13: ANWB
12: en gaan.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Laat onze adverteerders weten
14: dat je luistert naar Joy Radio.
15: Hits only.
16: Joy Radio, nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Zeker 3 Nederlanders zijn vermist na de overstroming in Nepal en Tibet. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. In totaal zijn er 1400 vermisten en het dodental staat op bijna 470. De minister weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn... maar zegt dat er alles aan gedaan wordt om contact te leggen. Tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda... zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Een paar van hen zijn met een ambulance van het kamp opgehaald, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk hebben ze een voedselvergiftiging opgelopen. De studenten stonden op een camping in het Belgische Poppel. Financiënminister Eelco Heijnen zegt zich niet op te laten jutten om de begroting rond te krijgen. Het was de bedoeling dat hij vandaag rond zou zijn, maar een paar dagen later is ook niet erg, vindt hij. Maandag moet de begroting bij de Raad van State liggen. Ondertussen probeert het kabinet steun te krijgen bij de oppositie. En Noorwegen heeft een periode van nationale rouw aangekondigd na de dood van de 89-jarige koning Harald. Het gaat direct in en duurt tot met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Komende zondag en woensdag zijn rouwdiensten georganiseerd in alle domkerken in Noorwegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag code geel door flinke buien met lokaal kans op onweer en harde windstoten. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
22: 90's, zeros en hits van nu.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Ik ben klaar met het ding. Schat, waarom is het gras bij de buren toch altijd groener?
5: Nou, wat denk je? Roca Kunstgras natuurlijk.
6: Roca Kunstgras levert maatwerk en kwaliteit. Kijk op rocakunstgras.nl.
4: Dat bedoel ik.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
8: Mastertools.nl.
9: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
10: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
9: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Joy Radio. Weer.
18: Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag geldt er code geel vanwege flinke buien, kans op onweer en harde windstoten. Het wordt maximaal 21 à 23 graden. Vanavond klaart het weer op en blijft het droog. Morgen schommelt het rond de 19 graden, met vooral aan de kust buien.
19: Hits

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Laat onze adverteerders weten
8: dat je luistert naar Joy Radio.
9: Hits only.
10: Joy Radio News.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop, waarschuwt het Trimbos Instituut. Bij een van de centra waar de drugs ingeleverd en getest kunnen worden, zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid gevaarlijke stof. Ze zijn makkelijk te herkennen. Op de pil staat een afbeelding van Trump. Gebruik kan dodelijk zijn. Het dodental door de overstroming in Nepal is gestegen naar bijna 540. Er worden 3 Nederlanders vermist. Het Rode Kruis is bang dat er een nieuwe vloedgolf aankomt en het water blijft stijgen. Nepal zegt geen hulp nodig te hebben van andere landen bij reddingsoperaties. Ondanks dat gaat Nederland op zoek naar andere manieren om te helpen. Er is meer bekend over de dode vrouw die werd gevonden in een tuin in Bokstel gisteravond. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Schiedam. En de verdachte was een bekende van haar. Dat meldt de politie. De bewoner van het huis, ook 66 jaar, is aangehouden. Er wordt uitgegaan van de misdrijf. En na Albert Heijn zet nu Mediamarkt de rem op het spaarprogramma. Om een kortingsbon van €20 te krijgen, moet je voortaan 5 keer langer sparen. Het komt erop neer dat je eerst voor €5.000 aan spullen moet kopen. Volgens Mediamarkt zorgt dat ervoor dat ze vaker met speciale aanbiedingen en acties kunnen komen. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Voor vanmiddag geldt daarom een code geel. Het wordt rond de 22 graden. En vanavond en vannacht klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Hits van u.

0: De nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.

0: tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Joy Radio. Weer.
6: Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag geldt er code geel vanwege flinke buien. Kans op onweer en harde windstoten. Het wordt maximaal 21 à 23 graden. Vanavond klaart het weer op en blijft het droog. Morgen schommelt het rond de 19 graden, met vooral aan de kustbuien.
7: Hits

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Laat onze adverteerders weten
12: dat je luistert naar Joy Radio.
13: Hits only.
14: Joy Radio News.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop, waarschuwt het Trimbos Instituut. Bij een van de centra waar de drugs ingeleverd en getest kunnen worden, zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid gevaarlijke stof. Ze zijn makkelijk te herkennen. Op de pil staat een afbeelding van Trump. Gebruik kan dodelijk zijn. Het dodental door de overstroming in Nepal is gestegen naar bijna 540. Er worden 3 Nederlanders vermist. Het Rode Kruis is bang dat er een nieuwe vloedgolf aankomt en het water blijft stijgen. Nepal zegt geen hulp nodig te hebben van andere landen bij reddingsoperaties. Ondanks dat gaat Nederland op zoek naar andere manieren om te helpen. Er is meer bekend over de dode vrouw die werd gevonden in een tuin in Bokstel gisteravond. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Schiedam. En de verdachte was een bekende van haar. Dat meldt de politie. De bewoner van het huis, ook 66 jaar, is aangehouden. Er wordt uitgegaan van de misdrijf. En na Albert Heijn zet nu Mediamarkt de rem op het spaarprogramma. Om een kortingsbon van €20 te krijgen, moet je voortaan 5 keer langer sparen. Het komt erop neer dat je eerst voor €5.000 aan spullen moet kopen. Volgens Mediamarkt zorgt dat ervoor dat ze vaker met speciale aanbiedingen en acties kunnen komen. En dan nu het weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon en is het rond de 22 graden, maar er zijn fikse buien, onweer en windstootopkomst. Vanmiddag is daarom code geel afgegeven. Vanavond en vannacht klaart het weer op. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké. Okay.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
21: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
0: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
22: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
25: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
26: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.

Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Benefix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: AMB en gaan.
13: Laat onze adverteerders weten
14: dat je luistert naar Joy Radio.
15: It's only Joy Radio News.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette vindt het niet meer nodig om nog met de oppositie te praten over de begroting. De eerdere gesprekken hebben genoeg opgeleverd om mee verder te kunnen... en het is nu aan de coalitie om een begroting te maken... waarin mensen ook punten van andere partijen herkennen. Daar gaat het kabinet nog het hele weekend mee door. De identiteit van de vermiste Nederlanders in Nepal is bekend. 2 van de 3 zijn toeristen, een man van 29 en een vrouw van 51 die los van elkaar op vakantie waren. De derde vermiste is een vrouw die in Nepal woont. Met andere Nederlanders waar het ministerie van Buitenlandse Zaken over was gebeld is weer contact. De dood van koning Harald is het einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Dat zei de premier van Noorwegen in een tv-toespraak. Hij zei verder dat het nieuwe koningspaar, Haakon de VIII en Mette Marit, het vertrouwen en de steun van het volk hebben. En er is geloot voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax speelt onder meer tegen Atalanta uit Italië, Getafe uit Spanje en FC Thun. Dat is de landskampioen van Zwitserland. FC Twente moet ook een keer tegen de Zwitsers. Andere tegenstanders zijn onder meer het Duitse Freiburg en Aarhus uit Denemarken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
22: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen. Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
24: Joy Radio Verkeer.
25: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Met ruim 560 kilometer file is het weer ouderwets druk op de Nederlandse wegen. Dat merkt het verkeer vooral in het zuiden van het land. Op de A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht, nog naar verwachting tot 3:30 vanmiddag. Het doet er meer dan een uur langer over. Op de A2 Utrecht-Den Bosch sta je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Molde 25 minuten extra. En tot slot de A348 richting Arnhem, want je bent 35 minuten langer onderweg tussen Reden en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,2. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,1. En de A27 Almere richting Utrecht bij 108,1.
26: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
2: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
3: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoorjou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
2: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Decent pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hey!

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Joy Radio. Weer.
10: Nu schijnt af en toe de zon en is het rond de 22 graden. Maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Vanmiddag is daarom code geel afgegeven. Vanavond en vannacht klaart het op en blijft het droog. Morgen is het wisselvallig. Vooral aan de kust valt er mogelijk een regen- en onweersbui. En opnieuw 22 graden.
9: Joy Radio Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg met 645 kilometer file in totaal. Het is erg druk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg daar weer vrij, maar reken op een uur vertraging. Op de A2 richting Den Bosch beland je in de file vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid. 30 minuten vertraging. En tot slot nog de A348, Doesburg richting Arnhem. Je hebt 3 kwartier vertraging tussen Reden en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er geen flitsers bekend.

0: love you, baby.
1: Dit is Joy Radio, jouw favoriete radiostation. En binnenkort ook die van je buren.
2: Oprotten!
1: Joy Radio.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu?
3: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Laat onze adverteerders weten
15: dat je luistert naar Joy Radio.
16: Hits only.
17: Joy Radio, nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die iets te maken hebben met het vuurwerkincident bij Cambuur van afgelopen weekend. Het zijn niet alleen mensen die op de tribune vuurwerk hebben afgestoken, maar ook mensen die hebben geholpen of een bivakmuts droegen. De mensen die zijn geïdentificeerd krijgen sowieso een stadionverbod voor de Kuip. Het Rode Kruis is in een dag tijd al meer dan 7 ton binnengekomen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Gisteren werd giro nummer 6868 geopend voor donaties. Ze verwachten minimaal 20 miljoen euro nodig te hebben om iedereen te kunnen helpen. Op een school in Weesp is iemand van 15 opgepakt die een nepvuurwapen bij zich had, meldt AT5. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze met een wapen door het gebouw zagen lopen. Een medewerker van de school wist het wapen van de tiener af te pakken. Later bleek dat hij nep was. En rapcollectief New Wave, met onder meer Lil Kleine en Ronnie Flex, heeft een record gebroken. Ze staan volgend jaar 8 keer achter elkaar in de Ziggo Dome. Daarmee pakken ze het record af van de bankzitters die er dit jaar 7 keer stonden. New Wave begon in 2015 als gelegenheidsformatie en zat onder andere achter de hit Drank en Drugs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Joy Radio Verkeer.
23: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat bijna 700 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Daar zitten we in de naweeën van een ongeluk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 35 minuten oponthoud. Ook op de A4 Antwerpen-Rotterdam is het druk. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom Zuid. 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A4 richting Rotterdam sta je dan ook nog eens in de file tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Hier heb je 30 minuten op onthoud. De langste file van dit moment die staat op de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek ben je 50 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 177,7. De A28 Groningen richting Zwolle bij 99,2. De A44 Den Haag Amsterdam bij 20,4. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,0.
24: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Oh, ik ben klaar met dat ding.
3: Schat, waarom is het gras bij de buren toch altijd groener?
4: Nou, wat denk je? Roca Kunstgras natuurlijk.
5: Roca Kunstgras levert maatwerk en kwaliteit. Kijk op rocakunstgras.nl.
2: Dat bedoel ik.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: 90's, zero's en hits. Joy Radio.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek

0: weer.
1: Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer en windstoten. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 15. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden.
0: Joy Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het erg druk onderweg. Deels de gebruikelijke vrijdagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen. Er staat nu 730 kilometer file in totaal. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Knopendel is je vertraging 50 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam sta je in de file en wel tussen Knopend Hoefvliet en Knopend Ketelplein. Je doet er hier 25 minuten langer over. Op de A15 richting Gorkum sta je in de file tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, want er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Knopend Terbrechtseplein. Je vertragingstijd is hier 10 minuten. Dan nog de A50 Arnhem-Oss tussen Knopend Grijshoord en Ravenstein. Doe je er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment worden er flitsers gemeld op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 220,0. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,0. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,3. Hits

0: Boy Radio geeft je je dagelijkse portie throwbacks. Uit de tijd dat Johnny en Anita nog rondreden op hun Zita.
1: Joy Radio.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Laat onze adverteerders weten
14: dat je luistert naar Joy Radio.
15: Hits only.
16: Joy Radio News.
17: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal vermisten na de overstromingen in Nepal is fors naar boven bijgesteld. Van ongeveer 2000 mensen is niks meer gehoord, waaronder 3 Nederlanders. Er zijn bijna 600 doden geteld. Intussen zijn 2 nieuwe meren een risico. Als die overstromen kan het gevaarlijk worden. Bij eentje is dat al begonnen. Feyenoord heeft tientallen supporters in beeld die meededen aan het vuurwerkincident op de tribunes van Cambuur vorig weekend. Ze staken vuurwerk af of hielpen de daders. Als ze zijn geïdentificeerd, mogen ze de Kuip niet meer in en ook niet meer naar uitwedstrijden. De politie doet ook onderzoek. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstol werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden, dat meldt de Telegraaf. Of er een link is tussen de 2 zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. En de nieuwe Noorse koning Haakon de 8e wordt aanstaande dinsdag ingezworen in het parlement. Dat moet zo snel mogelijk na de dood van zijn vader, koning Harald. De kist met het lichaam van Harald wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Daar blijft het tot de dag van de uitvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hallo.
20: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
19: Ja hoor.
20: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
19: Tuurlijk.
20: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
19: Ja.
21: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
0: Met wie zou jij een koffietje willen doen?
21: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
22: Yes!
21: Esso, omdat elke rit telt.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
24: Joy Radio Verkeer.
25: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files lijken iets af te nemen, maar we zitten toch nog op zo'n 640 kilometer file in totaal. Het is dus druk onderweg en dat komt deels door de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte. Maar lokaal kunnen ook stevige regenbuien voorkomen. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Ze zijn dat ongeluk nu aan het bergen. Daarom zijn twee rijstroken dicht tussen afrit Soest en Amersfoort West. 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Een flinke vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar sta je bijna een uur in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Ook een ongeluk tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Nog een afgesloten rechterrijstrook, maar dan op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Gouda-West en Zoetermeer betekent dat 15 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsers worden onder andere gemeld op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij hectometerpaal 134,4. De A27 Almere richting Utrecht bij 108,1. En de A76 Geleen richting België bij hectometerpaal 1,1.
26: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: dakkraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
19: Joy Radio. Weer.
20: Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer en windstoten. Daarvoor geldt ook code geel. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 15. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en 21 tot 23 graden.
19: Joy Radio Verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen iets af, maar het blijft toch druk onderweg met 525 kilometer file in totaal. Er staan verschillende files op de A2 en de A12. De A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht sta in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem tussen Houten-Oost en Woerden betekent tot 25 minuten extra. En er is ook nog een ongeluk gebeurd op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen knooppunt Gouwen en Zoetermeer is de rechterrijstrook dicht. Het doet er 20 minuten langer over en duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur vanavond. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein is het 30 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er worden flitsers gemeld op de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,0. De A12 Utrecht-Arnhem bij 83,3. En de A16 Breda richting Rotterdam bij 51,7.

0: Joy Radio. Met throwbacks uit de tijd dat je alleen nog auto's bestuurde in Need for Speed.
1: Ja, toen kon je ook al niet rijden.
0: Joy Radio.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: Sandalen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Laat onze adverteerders weten
3: dat je luistert naar Joy Radio.
4: It's only
5: Joy Radio News.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het zou zomaar kunnen dat de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een staatsbegrafenis krijgt in Belgrado. Er geldt een protocol voor gestorven generaals, zegt de Servische minister. Mladic was veroordeeld tot levenslang voor de genocide in Srebrenica. Maar in Servië zien veel mensen hem als een held. Er is meer bekend over 2 van de 3 Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. De 2 waren onderdeel van een groep van tientallen mensen met verschillende nationaliteiten. De reisorganisatie heeft contact met de families van de toeristen. Zorgverzekeraars dreigen uit het overleg over medicijntekorten te stappen, meldt de Telegraaf. Ze zijn boos op apothekers. Die zouden hen ervan beschuldigen mee te werken aan de tekorten. De verzekeraars willen dat zorgminister Hermans er wat van zegt. Al jarenlang hebben miljoenen mensen last van de medicijntekorten. En in de ronde van Spanje is de overleden koning van Noorwegen Harald geëerd. Niet alleen met een minuut stilte bij de start van de etappe, maar ook aan de finish. De Noorse renner Andreas Legnesson ging namelijk als eerste over de streep en zijn landgenoot Tobias Johannessen werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Joy Radio Verkeer.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte op de wegen begint langzamerhand wat af te nemen. Toch zijn er nog meerdere files die opvallen. Zo staan er meerdere files op de A2, maar je bent het langst onderweg op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. Ook op de A4 is het druk richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoogvliet, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag, je hebt 30 minuten oponthoud tussen Houten-Oost en Harmelen. Tot slot nog de A50 Arnhem-Os. Tussen Heteren en Ravenstein sta je 25 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment worden er flitsers gemeld op de A9, Diemen richting Amstelveen bij hectometerpaal 22,6. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,6. De A58 Berg op Zoom richting Vlissingen bij 160,6. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,1.
15: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: pak.
1: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Ontdek nu de...

0: oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldenkalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: Hey Holtbeurder, kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt.
2: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
3: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
2: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders ga je mis.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Joy Radio. Weer.
17: Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22. Er staat dan een vrij krachtige zuidwestenwind. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
16: Joy Radio Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er zijn nog een paar opvallende plekken. Dat is bijvoorbeeld de A2, want op verschillende trajecten daar heb je best nog wat vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht is dat het geval tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A2 richting Den Bosch tref je vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Je doet er 35 minuten langer over. Ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag is het nog druk. Tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 20 minuten extra. En ook een ongeluk op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Houten en Harmelen is de weg inmiddels weer vrijgemaakt. Maar reken op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er worden op dit moment flitsers gemeld op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,6. De A28 Groningen-Zwolle bij 99,2. De A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20,4. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen bij 140,7.
16: Hits only.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: pizza gratis!
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Laat onze adverteerders weten
6: dat je luistert naar Joy Radio.
7: Hits only.
8: Joy Radio News.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brand bij een toekomstige AZC-locatie in Valkenswaard is aangestoken, zegt de politie nu het onderzoek is afgerond. De brand brak eergisteren uit en er waren meerdere ruiten vernield. Kort daarvoor werd bekend dat er in het gebouw 40 minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen. 5 Limburgers die worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en andere illegale medicijnen via de website PowerCaps blijven langer vastzitten. Afgelopen week werden 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt. Daarbij werden medicijnen in beslag genomen en de websites offline gehaald. De Servische president Vučić vindt dat de VN onbeschaafd is geweest omdat ze oorlogsmisdadiger Ratko Mladić niet in zijn eigen land hebben laten sterven. Ook klaagt hij dat hij niet te horen heeft gekregen wanneer zijn lichaam naar Servië komt. Daar krijgt Mladić waarschijnlijk een staatsbegrafenis. En op de WK roeien in Amsterdam hebben Simon van Dorp en Melvin Tveller het goud gepakt op de dubbel 2. Ze lieten onder andere Servië en België achter zich. De roeiers gingen bijna 1,5 uur later dan gepland van start. Het programma werd vanmiddag stilgelegd door het slechte weer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cb-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
13: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
14: Joehoe. Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
15: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Joy Radio Verkeer.
20: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanaf Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland is het weer druk door de Duitse grenscontroles. Vanaf 7 naar betekent dat 15 minuten extra reistijd. En tot slot nog een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Vanuit Gorinchem beland je tussen Sliedrecht West en Hendrik Ido Ambacht in de file. 2 rijstroken zijn er dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er worden op dit moment flitsers gemeld op de A6 Semmeloord richting Muiden bij hectometerpaal 83,8. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 53,8. De A35 Enschede richting Almelo bij 69,3. En de A50 Arnhem richting Zwolle bij 209,3.
21: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.

0: en los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
8: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Laat onze adverteerders weten
14: dat je luistert naar Joy Radio.
15: It's only
16: Joy Radio News.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan het kabinet ligt, komen er regels voor hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen de regels nog per provincie. De branchevereniging voor windenergie noemt het schijnveiligheid. De provincies zijn juist blij dat er duidelijkheid is. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen, soms wel €15 per maand. En daar moet een einde aan komen, zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. De Britse overheid heeft een exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Ze hebben het bestempeld als nationale schat. Het schilderij werd vorig jaar bij een veiling voor meer dan €80 miljoen verkocht. Aan wie is onduidelijk. De Britten hopen zo dat het schilderij in een museum komt te hangen. De Nederlandse hockeyers hebben zich niet geplaatst voor de finale van het WK. Ze verloren met 4-3 van Spanje. Oranje speelt zondag tegen Duitsland of Argentinië om het brons. En een paar honderd meter verderop, op de Bosbaan, was er wel Nederlands succes op de WK roeien. De mannen dubbel 2 pakten goud en de vrouwen dubbel 2 won zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
21: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
22: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
3: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Laat onze adverteerders weten
7: dat je luistert naar Joy Radio.
8: Hits only.
9: Joy Radio, nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten naar het ziekenhuis. De buien gingen gepaard met zware windstoten, veel onweer en hagelstenen tot wel 6 centimeter. Hoogspanningsmasten en vrachtwagens waaiden om. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terechtkwam. In Helvoort, vlakbij Tilburg, zijn 3 mensen opgepakt die aan het stropen waren. 2 van hen hadden een jachtvergunning, maar raken die misschien kwijt. Er werden bij de stropers ook veel opvallende jachttrofeeën gevonden, zoals opgezette beren en schedels van apen. Al hadden die niks met deze strooptocht te maken. En bij een kerk in Spijkenisse is een enorme bronzen klok gestolen, meldt Rijnmond. De klok weegt 150 kilo en stond in de tuin van de kerk. Het kerkbestuur dacht de klok voorgoed kwijt te zijn, maar hij werd al snel weer teruggevonden. De dief probeerde hem namelijk te verkopen aan een metaalhandel om de hoek en viel door de mand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
12: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Joy Radio.
17: 90's, zeros en hits van nu.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven... Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold, 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten, 300 gram, maar 1,25.
7: Fans van voeden.
5: Aldi.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Laat onze adverteerders weten
12: dat je luistert naar Joy Radio.
13: Hits only.
14: Joy Radio News.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een hogeschool in Breda begint maandag gewoon met het nieuwe studiejaar, meldt Omroep Brabant. Op een introductiekamp in België werden gisteren bijna 200 mensen ziek. De oorzaak is nog onbekend, maar het lijkt om voedselvergiftiging te gaan. Aruba en Curaçao kunnen een rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia, die de afgelopen maanden werden getroffen door zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij denkt dat veel spullen via de eilanden naar Zuid-Amerika kunnen worden vervoerd. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, roept hun concurrenten op om tieners beter te beschermen op social media. Dat doen ze in een pagina grote advertentie in Amerikaanse kranten, gericht aan TikTok en YouTube. Meta trof eerder deze week een schikking om hun apps minder verslavend te maken voor tieners. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Het idee ontstond op social media en de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed idee. Om het vliegveld een andere naam te geven, moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
18: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: 90's, zeros en hits van u.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Laat onze adverteerders weten
6: dat je luistert naar Joy Radio.
7: Hits only.
8: Joy Radio News.
9: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen een omweg van wel 10 kilometer maken. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
17: Simpel.
18: 90's, zero's en hits van nu.

0: kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso. Omdat elke rit telt.
0: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: is Joy Radio, jouw favoriete radiostation. En binnenkort ook die van je buren.
1: Oprotten!
0: Joy Radio.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Laat onze adverteerders weten
7: dat je luistert naar Joy Radio.
8: Hits only.
9: Joy Radio News.
10: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties in Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofden ze hun platforms minder verslavend te maken. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: 90's, zeros en hits van nu.

0: Hits only. Joy Radio News.
1: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vast zat en naar beneden viel. Zes anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren. Dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt, worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nederlandse speurhonden gaan de komende weken in Suriname op zoek naar de vermiste filmproducent en DJ Rodney Leisner. Hij wordt al 2 weken vermist. Zijn auto werd vorige week gevonden vlakbij Paramaribo, in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven. De politie heeft in de zaak 3 verdachten aangehouden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Zero's en hits van nu.